0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
4: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
3: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
5: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
3: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wijven en je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf achter ChatGPT een dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Daarbij schoot een vrouw 8 mensen dood en daarna zichzelf. Ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden bleven ongedeerd. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna €1 miljoen opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
4: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
3: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
5: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
3: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Er ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden sloegen op de vlucht, twee zijn er later alsnog opgepakt. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden van die gondel bleven ongedeerd. Het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
1: Je dacht

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
3: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
2: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
4: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
2: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging. De drie inzittenden sloegen op de vlucht. Twee zijn later alsnog opgepakt. Ouders met jonge kinderen doen vaker een EHBO-cursus. Het aantal cursisten nam de afgelopen 3 jaar toe van 9.000 tot 15.000. Ouders willen vooral weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind, bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. Het weer veel bewolking, in het zuiden ook af en toe zon, en het wordt 17 tot 21 graden.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij On Air with Claire. Vandaag zonder Gerard, want die had een andere afspraak. Dus ik doe het in mijn eentje. En ik hoop dat jullie mijn lijst ook erg leuk vinden die ik heb samengesteld. Een beetje 80's, 90's, maar ook wel muziek van vandaag. En waar gaan we mee beginnen? We gaan met een van mijn favorieten beginnen. Hij treedt helaas niet meer op. Want hij is echt wel een oude man geworden. En ik zit met smart te wachten op zijn documentaire op Netflix. Die heeft zijn dochter gemaakt, Lily Collins. Die je allemaal wel kent van Emily in Paris. En dat is natuurlijk Phil Collins. En een van mijn favoriete nummers was Something Happened on the Way to Heaven. En daar heb ik vroeger ooit de cha-cha-cha op geleerd.

Ja, Bon Jovi. En misschien wel een nummer, niet het bekendste nummer van hun. Maar als ik Bon Jovi draai, dan doe ik het altijd voor één persoon. En dat is natuurlijk voor mijn collega Hetty. Dus bij deze was voor jou, Hetty. En het is natuurlijk 22 september, dus de herfst is begonnen. De dagen worden korter en ik hoorde al, de buren waren weer aan bladblazen. Dat gaat weer elke dag gebeuren. Dus wat voor een liedje is beter om te gaan draaien? Een liedje wat de NS gebruikte, want met al die bladeren op de rails, dan schijnen de treinen vierkante wielen te krijgen. En in dat spotje dat ze opnamen, gebruikten ze deze muziek. De papa's en de mama's met All the Leaves Are Falling, oftewel California Trimming. All the-

Ja, 2022 is hij al overleden. Ja, hij zag er nooit echt heel gezond uit. Maar hij is aan niet heel iets anders overleden. Volgens mijn hartkwaal. En toch heeft hij wel hele mooie muziek achtergelaten. En we gaan lekker door met een band die ik nog op de Zwarte Cross 2 jaar geleden heb gezien. En eigenlijk is alleen de liedzanger nog over. En heel veel van hun muziek... Die wordt eigenlijk gebruikt door een Nederlandse boerenrockband. Kijk maar eens naar de riffjes die je erin hoort. Die hoor je ook wel vaak in normaal. Dus we gaan lekker luisteren naar Status Quo.

Yes, Martin Garrix featuring Dean Lewis. En we blijven een beetje in de trance weer. En we gaan lekker door met Armin van Buuren. En die heeft natuurlijk een hele leuke mix gemaakt van Enjoy the Silence van Depeche Mode. Dat was hem natuurlijk niet. Ik zal hem eventjes opnieuw gaan instarten. Gaan we eens even proberen. Anders doen we eerst een ander nummertje. Ik weet niet wat ik net hoor. Volgens mij hoorde ik nog iets van de...

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 11 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden.

0: Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: On
3: Air with Claire.

So Incredible van Ilse de Lange. Ja, dat nummer gaat helemaal viral op het moment. Want heel veel mensen gebruiken het op TikTok om dansjes op te doen. Dus Ilse helemaal blij voor de credits natuurlijk en voor de royalties. En grappig dat zo'n oud nummer van volgens mij al meer dan 20 jaar oud... dat het weer hip en hot was. We gaan lekker door met lekkere muziek. En een andere favoriet van mij in de jaren 80, jaren 80 was het, was Richard Marx. En iedereen kent natuurlijk Right Here Waiting For Me. Maar ik vind ook een heel mooi nummer om te horen. Hold On To The Night. En die begint heel zachtjes.

Dit is eigenlijk een beetje het nummer wat een beetje hip en hot is nu. En het zit een heerlijke bass achter. Dus daar kan ik wel van genieten van zo'n nummertje. En nou gaan we eigenlijk over tot twee powervrouwen. Eentje van wat eerder, uit de jaren 80. En dat was Bette Midler. En daarna horen we Christina Aguilera, waar we eigenlijk op het moment helemaal niks meer van horen. Met Fighter. Dus eerst lekker The Beast of Burden.

Ja, het mooie Slave to Love van Brian Ferry. En Brian Ferry begon ooit zijn carrière bij Roxy Music als liedzanger en songwriter. En toen Roxy Music in 83 uit elkaar ging, begon hij een hele succesvolle solo carrière. De man is inmiddels 80 jaar oud. 2007 hebben ze geloof ik nog een reunie gedaan met Roxy Music. Maar een prachtig nummer, Slave to Love. En we gaan naar nog een prachtig nummer met een hele bekende liedzanger. Dat zijn de Commodores met Night Shift. En hun liedzanger was natuurlijk Lionel Richie. En die begon ook een solo carrière na die tijd. En ook heel erg succesvol en nog steeds.

Hebben jullie het al gezien hoe mooi de lavendel nu in bloem staat? Ja, vandaar Lavender Haze op de Borkholt, op de Friese Berg. Prachtig is het om te zien. Ik ga vast afscheid nemen van het tweede uur van On Air met Claire, want het zit er alweer op. We gaan lekker luisteren naar nog wat leuke muziek van Sia, Sting en The Script. En dan wens ik jullie allemaal een fijne week en tot volgende week dinsdag. Of als je naar ons wil luisteren, ik ben vrijdag ook in Nijverdal bij Hoi FM. Een hele fijne dag verder.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen.

0: Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 2 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 3 uur. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van

0: die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 6 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit consumeert.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
2: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
4: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
2: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij Extra Huis en Radio. Drie was Pavers in vanavond bij Sausje in 30. Bert Jansen, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Remco. Ja, we zijn in afwachting van het begin van de bekerwedstrijd Excelsior 31 tegen AFC 34 uit Alkmaar. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de KNVB-beker. De eerste ronde won Excelsior 31 uit bij Harkemaasse Boys met 0 tegen 1. Een prima overwinning. En AFC 34 uitkomend in de vierde divisie verraste vriend en vijand door derde divisionist Scherpenzeel met een 4-1 nederlaag te trakteren. Dus kan het voor Excelsior 31 een hele moeilijke wedstrijd worden. Hoewel, ondanks het feit dat AFC dus een klasse lager speelt. In de competitie staat AFC in die vierde divisie op plek 4. Ze hebben 4 wedstrijden gespeeld. 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk en 1 keer verloren. Ja, en Excelsior 31, een divisie hoger, dus staat 5e. Heeft 6 wedstrijden gespeeld, 4 keer gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren. Excelsior 31 moet het straks doen zonder Vincent Schmid. Die is nog geblesseerd. Die viel afgelopen zaterdag uit bij Hogeveen. Maar hij kan dus vanavond nog niet starten. En ook Patrick Maneschijn is er niet bij. Hij is de afgelopen nacht vader geworden. En vanaf deze plek willen we natuurlijk de familie Maneschijn van harte feliciteren met uitbreiding van de familie. Ik zei het al, om 8 uur gaan we beginnen en zo rond 7:30... gaan we even voorbeschouwen met de trainer van Excelsior 31. En dat is Daniel Nijhoff.
0: Oké, tot straks.

0: steeds onder wat.
1: Rennen SO 36, Bert Jansen.
2: 8 uur begint het dus hier de tweede voorronde van de KNVB-beker Excelsior 31 tegen AFC 34 uitkomende in de vierde divisie. Naast mij Daniel Nijhoff, de trainer van Excelsior 31. De laatste wedstrijden, Daniel, ging het om 3 punten. Dit is denk ik een heel andere wedstrijd.
3: Daar hebben we het voorafgaand aan de, of in de wedstrijdbespreking ook over gehad met de jongens. Hè. Vandaag is er maar één ding belangrijk en dat is doorkomen. En dan is het niet zo heel erg belangrijk op welke manier dat gebeurt. Het gaat om het resultaat.
2: Ja, ik dacht in eerste instantie, nou ja, een gunstige loting tegen een vierde divisionist. In de voorbereiding wonnen jullie vrij simpel van 2 vierde divisieploegen. In de competitie wonnen jullie gemakkelijk van SVZW, wat uit de vierde divisie komt. Dan denk ik, dit was een gelukkige loting.
3: Ja, daar ben ik voor een deel met je eens. Maar dat gelukkige zit hem in het feit dat we thuis spelen, wat mij betreft. En de tegenstander, die kennen me onvoldoende om daar maar zo even wat over te roepen. Ik heb me er inmiddels wat meer in verdiept. Ik ben ook een keer op een zondag die kant op gegaan. Heb ik ze live gezien. En het is gewoon een hele goede en geduchte tegenstander. Dus wij kunnen onze borst nat maken.
2: Waar schuilt hun gevaar in?
3: Ze hebben veel creativiteit, met name op het middenveld. En ze hebben aan de zijkanten hebben ze gewoon heel veel dreiging en diepte. Een aantal fysiek sterke jongens. Genoeg wapens in het elftal om rekening mee te houden.
2: Nou is Excelsior natuurlijk ook fysiek sterker geworden dit seizoen.
3: Daar hebben wij ook op ingezet om wat, wat stabiliteit toe te voegen. En dat zit onder andere in het fysieke aspect. En we gaan zien. De afgelopen wedstrijden is het niet zozeer dat wij het hebben of we moeten hebben van onze fysieke kwaliteiten. En hebben we het verschil over het algemeen gemaakt in het voetballende onderdeel. En ik hoop dat we dat vandaag weer voor elkaar krijgen.
2: Ja, en de wedstrijden die ik heb gezien, vond ik dat het vooral op het middenveld uitstekend liep bij Excelsior.
3: Ja, ik denk dat we daar inmiddels een klein beetje vastigheid hebben gevonden. We hebben gekozen voor spelers die naar ons idee complementair zijn aan elkaar, zoals dat tegenwoordig heet. En daar hebben wij niets over te klagen op dit moment.
2: Nee, nou mis je sowieso 2 jongens. Dat is Vincent Schmid en Patrick Maneschijn. Schmid vorige week tegen Hogeveen toch nog begonnen in de basis. Nog steeds geblesseerd.
3: Ja. Lijkt mee te vallen, maar is inderdaad geblesseerd. De wedstrijd van vanavond komt gewoon simpelweg te vroeg. Semir El Benay, zijn concurrent aan de linkerkant, die is er ook niet. Dus dat is, dat moeten we gewoon oplossen. Maar we hebben een grote groep. Dus daar moet ik niet over zeuren, denk ik.
2: Hoe heb je dat opgelost?
3: Nou, een kleine verschuiving. Alex de Jong gaat vanavond spelen naast Mika en Mika Schrijver. En Jesse Keur schuift wat op naar de linkerkant. Heb ik een linkspoot aan de linkerkant, dus dat is waar mijn voorkeur naar uitgaat.
2: Ja, Patrick Maneschijn, een heel ander verhaal. Die is afgelopen nacht vader geworden. Ja. Heb je al beschuit met muisjes gezien?
3: Nee, ik heb nog niet gezien. Ik heb even via de app een paar keer contact gehad met Patrick. Omdat gisteren leek het er al op dat de bevalling aanstaande was. En ik heb het ook even bij Patrick gelaten. Zo van, beslis zelf maar of je vindt dat hij erbij moet zijn of niet. En wij hebben ons voorbereid op het scenario dat hij er eventueel niet bij zou zijn. Maar die beschuitmuisjes die komen nog wel, denk ik.
2: Nou ja, hoe gaat het strijdplan worden?
3: Niet anders dan in onze andere wedstrijden. Natuurlijk, we hebben respect voor de tegenstander. We kijken natuurlijk naar de tegenstander. Maar we willen vooral in balbezit de dingen weer beter doen dan de voorgaande wedstrijden. Het is genoegzaam bekend dat we de spelers hebben die goed kunnen omgaan met ruimte achter de laatste lijn van de tegenstander. Dat zullen wij vandaag ook proberen. Maar inmiddels, en dat sijpelt natuurlijk rond, tegenstanders gaan zich daar ook op instellen. Dus dat moet altijd maar weer zien wat daarvan terechtkomt.
2: Heb je overschatting of onderschatting gevoeld in de ploeg?
3: Nee, volstrekt niet. Nee, want door niet al te veel te hebben over tegenstanders, niet alleen vandaag, maar ook niet hiervoor. En het voornamelijk te betrekken op jezelf, denk ik dat ook geen enkel thema is eigenlijk.
2: Oké, tot zover Daniel Nijhoff, trainer dus van Excelsior 31. Nogmaals, om 8 uur gaat het hier beginnen. Die hele belangrijke wedstrijd voor Excelsior 31. Tweede voorronde van de KNVB-beker. Kom je dat door, dan kun je een hele leuke tegenstander loten. Mooi.

0: Ja, Bert, Bert Janssen op de Koerwelt. Wij natuurlijk de wedstrijd, de belangrijke wedstrijd vanavond. Excelsior 31 tegen AFC 34 uit Alkmaar. De tweede ronde, de tweede wedstrijd uit de voorronde. Nu heb je de voorzitter aan de microfoon, hè, Bert?
1: Ja, bij mij zit de voorzitter van Excelsior 31. En ja, die kijkt ook een beetje misschien met verbazing rond, want het is gezellig druk.
2: Ja, dat klopt. Het is gezellig druk. En daarom zijn we blij dat we weer een thuiswedstrijd hebben. Want dan kan het publiek ook gewoon weer naar de Koelbad toe komen.
1: Ik sprak jou al een vorig seizoen, een vorige bekerwedstrijd. Dat was toen in Emmen. Een eerste klasser. Nou ja, iedereen dacht Excelsior rolt dat even op. Dat werd toen een heel andere wedstrijd, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat was een moeizame wedstrijd. Echt bekervoetbal wat dat betreft, denk ik. Maar daar hadden we nog verlenging nodig om uiteindelijk door te gaan. Onderschatting is zeker waar je niet vanuit moet gaan en ook vanavond niet. En dat zullen we zeker niet doen, maar ook vorig jaar niet. En toch blijkt maar weer als je dan heel lang niet lukt om tot scoren te komen dat het heel spannend kan worden. En vanavond is anders, want ik denk dat AFC echt een stuk sterker is. Die hebben ook al gebleken door in de eerste ronde te winnen van Scherpenzeel. Dat is de ploeg waar ik zelfs als enige een jaar van verloren heeft. Dus we zijn in die zin gewaarschuwd.
1: Nee, maar het is wel een vierde divisionist en tot nu toe hebben we daar goede ervaringen mee.
2: Ja, dat klopt. Dus in die zin mag je ook vertrouwen geven, maar vooral ook naar jezelf kijken. Ik denk dat Excelsior dit jaar heel goed begonnen is in de competitie. De Harkema uit ook gewonnen heeft. Oké, dat was misschien ook een tikkeltje gelukkig, maar je wint daar ook. Dus tot nu toe heb je bijna alle wedstrijden gewonnen. 1 gelijk en 1 verloren dan. Dus ja, dat geeft vooral vertrouwen.
1: Maar de goede start van Excelsior in de competitie, verbaast jou dat?
2: Nee, dat verbaast ons niet. Ook niet kijken naar de voorbereiding. Natuurlijk is het wel heel erg prettig. En zijn we ook wel heel realistisch met elkaar. Dus, en nog steeds. Kijk, wij hebben ook wel een uitgezet wat wij denken dat in ieder geval minimaal nodig is om rechtstreeks de handhaving wat snel te realiseren. Wat dat betreft zitten we wel ruim voor op schema door alle 13 punten te hebben en 6 wedstrijden. Maar het verbaast ons niet helemaal wie ziet, gewoon dat we een selectie hebben waar meer kwaliteit aan toegevoegd is. Goede spelers met meerwaarde die ook in de basis spelen of op de bank zitten. Dus als we moeten wisselen dat we er niet gelijk achteruit op gaan, maar dat er spelers zijn die minimaal hetzelfde kunnen brengen of misschien op dat moment van de wedstrijd wel meer. Dat geeft wel heel veel vertrouwen. En dan zijn we gewoon een ploeg die heel moeilijk te slaan is en wel makkelijk tot scoren komt.
1: Ja, hoe zenuwachtig is jullie penningmeester?
2: Nou, ik denk dat we allemaal wel erg op een positieve manier opgewonden zijn over vanavond. Zin in zo'n avond en vooral ook als het lukt om deze ronde door te komen, dan heb je een ticket voor het hoofdtoernooi. En dan zou het zomaar kunnen om een hele mooie wedstrijd hier op de Koelbeeld te krijgen tegen een bepaald voetbalclub. Maar tegelijkertijd moet je beseffen, eerst vanavond winnen en dat zal niet makkelijk worden. En als het lukt om die hoofdtoernooi te winnen, want daar doel je natuurlijk op, dan is het ook heel lucratief voor de penningmeester, voor de club. Maar ik zeg het is prestigieus, het is heel mooi, het levert altijd weer hele mooie wedstrijden op waar iedereen van in beweging komt. En het is ook financieel aantrekkelijk, dus in die zin win-win.
1: Ja, het kan natuurlijk een beetje de kosten van het nieuwe gebouw wat hier is neergezet compenseren.
2: In die zin weten we dat we de eerste jaren wat strak aan de wind moeten varen door dat gigantische en mooie gebouw wat we hebben neergezet. En dat zijn dit mooie extra's die uiteraard niet te groot, maar als die binnenkomen wel heel wenselijk zijn. Maar nogmaals, zo zitten we niet in. Zitten we vooral ook wel te kijken naar mooie avond hier op de Koerbelt, met veel publiek, waar mensen op afkomen en waar hopelijk hele mooie wedstrijden worden bekeken.
1: Al dus Harald Eerting, voorzitter van Excelsior 31 en afwachting dus van het begin van de wedstrijd Excelsior 31 tegen AFC 34 uit Alkmaar.
3: Radio 350 Sport.

Ja, luisteraars, dit is bijna het einde van het eerste uur 350 Sport op deze dinsdagavond, de 22 september, waarin we de aandacht besteden aan de bekerwedstrijd van Excelsior 31 tegen AFC 34 uit Alkmaar. De voorbeschouwing heeft u gehoord, u heeft het gesprek met de burgemeester, wat zeg ik, de voorzitter natuurlijk, de voorzitter van Excelsior gehoord, Harold Eerting. En we komen natuurlijk na het nieuws weer graag bij u terug, want dan gaat de wedstrijd van start en wij zijn erbij en we hopen dat u ook tot het eind van de wedstrijd bij ons blijft. Tot dan!

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: Radio 350. Sport.

Welkom terug, luisteraars, bij de tweede uur Radio 350 Sport. Op deze dinsdagavond, waarin we, zoals we reeds zeiden, helemaal in het teken zal staan van de bekerwedstrijd Excelsior 31 tegen AFC 34 uit Alkmaar. En onze verslaggever ter plekke op de koerbeeld, dat is Bert Janssen. Bert, de interviews die je hebt gehad met Daniel Nijhoff en met Harold Eerting, ja, die zijn heel positief en dat is ook

0: Verhaar, Leemhuis en Schrijver. En dan voorin op rechts Wesseling, spits is Peppels en links hebben we Holsing. Die elf moeten het doen tegen AFC 34, een jonge ploeg met maar één speler die de 30 is gepasseerd en dat is de keeper. Dus de 10 veldspelers die zijn allemaal in de 20 qua leeftijd en dat is toch wat jonger nog dan het gemiddelde van Excelsior 31. De hoekschop is inmiddels genomen en is naast de kop, naast het doel van Kevin Rijming, zodat Excelsior een doeltrap mag nemen. Ja, het is heel slecht zicht hier, want ondanks het verbod op rookbommen zijn er toch wat rookbommen afgestoken door de bezoekers uit Alkmaar. En nogmaals, dat ontneemt ons een beetje het zicht op een bepaald gedeelte van het veld. Nou, dat zal de rookwolken zullen wel wegdrijven. En dan kunnen wij beter gaan kijken naar die bekerwedstrijd van Excelsior 31. Die en door de trainer inderdaad, en maar ook door de voorzitter als heel belangrijk worden gekwalificeerd. Want een ronde verder komen, ja, dat wil graag iedereen.
1: Natuurlijk, en we hopen dus onze luisteraars een goede wedstrijd te kunnen aanbieden. En jij doet verder verslag. Tot dan, Bert.

0: 50 Sportflits.
1: Ja, we gaan snel naar Bert Jansen, naar Excelsior 31, AFC 34. Hoe is de stemming?
2: Ben ik onderbreken commentaar, want er wordt gescoord op de koelbelt. Stanterhaar die komt links door en die schiet keihard tegen de keeper aan. Maar dan is er een medespeler van Excelsior 31 die bal van dichtbij intikt.
1: Geweldig! Wat een begin. Wat een begin van deze mooie wedstrijd, hopelijk.
2: Ja, ik wacht even af wat de speaker zei. Want dat is inderdaad Kevin Peppels die van dichtbij de doelman van AFC 34 passeert. Diandro Sensi, de man van 30 jaar. En even daarvoor was er toch een mogelijkheid voor AFC 34. Toen een voorzet van Jort Feijen werd binnengetikt door Tom Kertens. Maar die tikte die bal precies in de handen van Kevin Rijming. En daar ontsnapte Excelsior 31 aan een achterstand. En nog geen minuut later heb je dus de aanval van Excelsior 31. Een diepe bal op Stanterhare die van dichtbij uit een moeilijke hoek probeerde de keeper te passeren. Maar hij schoot snoeihard tegen hem aan. En de afstuitende bal kwam voor de voeten van Kevin Peppels. En die wist daar wel raad mee. En zo komt Excelsior 31 in de 14e minuut op een 1-0 voorsprong.
1: En dat verheugt de stemming, hè? Want de stemming was al goed volgens jou, maar dit hakt erin, hè? Positieve manier.
2: Nou, ik hoop dat je het gejuich hoorde hier op de tribune.
1: Ik hoor het in de studio.
2: Ja,
1: en ook onze luisteraars, begrijp ik.
2: Ja.
1: Oké, tot zo.

0: 150 Sportflits.
1: En we breken snel de muziek, want we gaan weer naar bed.
2: Een fantastische aanval van Excelsior 31. Die begon bij Alex de Jong helemaal achterin. Dus hij, hij sprintte het middenveld over. Hij gaf de bal op links. En er was een hakballetje van een van de spelers van Excelsior voor de voeten van Sam Holsing. En die wist daar wel raad mee. En hij passeerde de doelman van AFC die helemaal kansloos was tegen de schuiven van Holsing. En zo leidt Excelsior 31 al na 16 minuten voetbal met 2-0. Het ziet er dus prima uit, maar nu is het 2-1. Ja, het is 2-1.
1: Wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, dat hoor je aan het publiek. En dan weet je ook dat er nogal wat publiek is meegekomen uit Alkmaar. Want heel veel gejuich ook op de tribune. En is het 2-1 geworden.
1: Oké, nou ja, we laten ons niet uit het veld slaan, letterlijk en figuurlijk. We gaan gewoon verder, hè? Excelsior.

0: Ja, weliswaar geen doelpunt, maar toch gaan we door. En verder natuurlijk met Bert Jansen, die titel bij Excelsior in het tegen AFC 34 zit. Bert, het algemene spelbeeld, hoe ziet het er nu uit?
1: Nou, Excelsior wordt een beetje teruggedrongen. Misschien willen ze dat ook wel. Even naar adem snakken, denk ik, naar die tegendoelgoal van AFC 34. Want het leek allemaal zo mooi na een kwartiertje voetballen met 2-0 voor. En dat tegen een vierde divisionist. Dan denk je, ja, we zijn binnen. Maar nog geen minuut later dacht ik, nu Peppels. Ja, nee, Peppels tegen de keeper aan. Ging alleen op de keeper af. Maar hij wist hem niet te verschouwen. Jammer, dat was de kans op 3 tegen 1. Maar we hebben natuurlijk een paar knotsgekke minuten achter de rug. 14e minuut 1-0 Kevin Peppels. In de 15e minuut 2-0 Sam Holsing. Na een fantastische aanval. En nog geen minuut later was het 2 tegen 1 door Huub Sprinkeling. Die de spanning volledig terugbrengt in deze bekerwedstrijd van Excelsior 31 tegen AFC 34. En ik moet zeggen dat de AFC echt niet in een schulp kruipt. Maar ook de aanval zoekt. Nu al in het begin van de eerste helft. Nu een schot van Stantera die overgaat. Maar via het lichaam van een speler van AFC 34. Zodat Excelsior 31 in minuut 24 een hoekschop mag nemen. En die hoekschop die zal worden genomen door Kai Wesseling. Rechts van het veld met zijn linkerbeen. Dat betekent dus dat het een indraaiende corner wordt van Wesseling. Ja, ik heb hem eerder al gezegd, Alex de Jong in het centrum van de verdediging. En dat komt omdat Vincent Smit geblesseerd is, waardoor Jesse Keur naar buiten is gezet. En dat bedoel ik naar de linker verdediging. En daardoor is er een plekje vrijgekomen voor Alex de Jong, die dus in het centrum van de verdediging acteert. Met Mika Schrijver. Nou ja, dat gaat tot nu toe goed. Behalve dan dat ene doelpunt waar Huub Sprinkeling toch wel een beetje te veel vrijheid kreeg in de nabijheid van de keeper van Excelsior 31. En toen dus de aansluitingstreffer kon maken. 2-1 en we hebben 25 minuten gespeeld.

0: Ja, we zijn ruim een half uurtje onderweg bij Excelsior 31 tegen de AFC 34. Is de stand bij ons veranderd, Bert? 2-1?
1: Ja, 2-1 is nog steeds de stand en het spel golft een beetje op en neer. En het lijkt erop alsof Excelsior zegt van jongens, kom maar. En dan proberen wij met snelle uitvallen jullie keeper het lastig te maken. Voorlopig is dat nog niet gebeurd. En nu dan wel is het Excelsior 31. Ja, daar wordt een overtreding gemaakt door AFC en even buiten het strafschopgebied aan de rechterkant op wat betreft Excelsior 31, omdat Morris de Wilde in de rug wordt gelopen en Excelsior een vrije trap mag nemen. We hebben één wissel gezien bij Excelsior 31, want Bessel Hofstee is in de ploeg gekomen voor Niels Leemhuis. En dat kan eigenlijk niet anders dan dat Leemhuis last heeft van een blessure. Want verder ging het eigenlijk wel goed op het middenveld waar Leemhuis ook acteert. Maar goed, Bessel Hofstee, eigenlijk eenzelfde type speler als Leemhuis, is dus in de ploeg gekomen. Hofstee misschien iets meer snelheid dan Leemhuis. Dus het kan ook zijn dat de trainer daarop komt. Nou, in afwachting van de vrije trap. In afwachting van de vrije trap, wisseling. Wesseling, het kan gevaar opleveren. Komt die bal, wordt ingekopt? Nee, wordt helemaal niet ingekopt. Wordt weer teruggekopt eigenlijk door Excelsior zelfs. En dan is het Wesseling die de bal door de benen speelt van een tegenstander. Maar de bal over de zijlijn ziet verdwijnen. En dan toch via het been van een tegenstander. En dan mag Excelsior 31 eigenlijk op dezelfde hoogte als waar de vrije trap zojuist mocht worden genomen. Een inworp plegen. En dat is dan Morris de Wilde die dat gaat doen voor Excelsior 31. Die kan ver gooien, dat weten we. Dus die bal die zal misschien in de 16 terechtkomen. Nee, dat niet, want Wesseling die gaat er naartoe en die tikt die bal weer terug. Weer Wesseling, dan nu wel de voorzet. Oh, maar kan simpelweg worden weggekocht omdat daar niet iemand van Excelsior bij zit. Dan wordt die bal weer teruggebracht in de 16, maar even snel weer uitverdedigd. En zo kan AFC 34 in minuut 36 gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Maar die wordt al heel snel onderbroken door Excelsior. 1-2'tje en dan komt Standra met een rush. Kan die schieten? Ja, dat kan die. Maar die bal die gaat ver naast het doel van de doelman van AFC 31, Sandy. En die mag dus een doeltrap gaan nemen. 37 minuten gespeeld in een aantrekkelijke wedstrijd spannende momenten in minuut 14 tot en met 16. Toen er 3 keer werd gescoord, 2 keer door Excelsior en 1 keer door AFC. Stand dus 2-1.

0: 1 die zegt dit.
1: Ja, Bert, kom er maar in, want jij hebt nieuws te melden, hè?
2: Ja, Excelsior 31 voetbalt slordig achter en 3 keer achter elkaar balverlies. En dan 3 keer is scheepsrecht en zo was het ook. 2-2 is het geworden door Jort Feijen. Ja, nogmaals, 2 of 3 keer dat de balverlies werd geleden, terwijl dat helemaal niet mag. Daar achterin bij Excelsior 31. Ja, en dat wordt daar toch eens een keer afgestraft. En nu moet Excelsior weer op zoek naar de voorsprong. Dat moet dan gebeuren via Kai Wesseling. Hier op links, langs de lijn. Langs de lijn met de tegenstander voor zich. Kan hij die bal voorkrijgen? Nog niet in elk geval. Maar nou heeft hij 2 tegenstanders bij zich. Weet die bal dan toch er tussendoor te plaatsen. Maar wordt hij uiteindelijk van de bal gezet. Maar dan is het toch... een medespeler die bal wist te bemachtigen, maar die is hem ook alweer kwijt. En zo kan AFC eruit komen via Tom Kepsen op links. En dan wordt er een overtreding of wens gemaakt, zegt de tegenstander. Maar scheidsrechter Drost zegt niks daarvan. Gewoon doorvoetballen. En dan kan ik de verdediging van Excelsior weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Terwijl het spel nu even wordt onderbroken omdat een van de jongens van Excelsior de bal in het gezicht heeft gekregen. Nou, daar moet even voor gestopt worden. Maar het spektakel zit er nog lang niet op. Want na 41 minuten voetbal is de stand weer gelijk. 2-2 na een 2-0 voorsprong van Excelsior 31. Leek het allemaal zo zonnig. Leek het allemaal zo goed. En leek het allemaal binnen te zijn. Maar het kan verkeren, zei iemand heel vroeger. Het is inmiddels 2-2.
1: En de bal is rond.
2: Ja, ook dat nog.
1: Ja, nou ja, we houden moed erin, hè, Bert?
2: Absoluut.

0: Ja Bert, de laatste minuut van de eerste helft. Wat hebben ze nog in petto voor de rust?
1: Wat zeg je?
0: Ik zeg, wat hebben de spelers nog in petto voor de rust? Komt die 3-2 er nog voor de rust?
2: Ja, ik versta heel slecht, maar nu is er weer een mogelijkheid op de lat. Een kopbal van Excelsior op de lat. Uit een vrije trap werd die bal in de 16 gepompt, maar het... Mika Schrijver die kopte net niet zuiver genoeg om de doelman te verschalken. De bal belandde op de lat. En zo gaan we ongetwijfeld rusten met 2-2. En dan herinner ik nog maar even de doelpunt. De 14e minuut 1-0 Kevin Peppels. De 15e minuut 2-0. En Excelsior zacht op rozen, dacht men. Maar in de 16e minuut werd het 2-1 door Huper Sprenkeling. En in de 40e minuut dus was het Jort Feijen die de gelijkmaker aantekende voor AFC 34. En nu heeft scheidsrechter Drost voor de laatste keer gefloten in de eerste helft. En gaan we dus rusten met een 2-2 stand.
0: Even bijtanken, hè? En dan heeft Daniel Nijhoff nog die simpedo, denk ik.
2: Even bijtanken. En Daniel die mag zijn ploeg weer oppeppen.
0: Daarom. Oké. Tot maar de rust.

Het is rust op de koerbelt bij de tweede bekerronde uit de voorronde, moet ik zeggen, tegen Excelsior heeft 31 en AFC 34. De stand is 2-2. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind gekomen van het tweede uur hier op Radio 350 Sport. Maar we komen graag na het nieuws weer bij u terug.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
6: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
5: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM. Radio 350. Sport,

0: Welkom luisteraars bij de derde uur Radio 350 Sport op deze dinsdagavond. Waarin Excelsior 31 tegen AFC 34 uit Alkmaar speelt en Bert Jansen doet verslag. Bert, nu moet het gebeuren in de tweede helft.
1: Ja, ze hebben nog 45 minuten de tijd om de overwinning over de streep te trekken. Ja, het leek zo mooi in het begin van de wedstrijd na een kwartier met 2-0 voor. En een minuut later al 2-1 en in de 40ste minuut gelijk maken 2-2. Ja, je zag de mensen van Excelsior vertwijfeld kijken van hoe kan dit nou gebeuren. Nou, dat was heel simpel. Het was achterin niet goed wat ze lieten zien bij beide doelpunten van AFC 34. En dus moet de verdediging in elk geval de rijen gesloten houden. En de voorhoede moet nog een paar doelpuntjes maken. Dan zit Excelsior 31 in de volgende ronde. De twee ploegen zijn ongewijzigd begonnen aan de tweede helft. Het is Alex de Jong die de bal rustig terugspeelt op Kevin Rijming. We zijn 2 minuten onderweg en er is eigenlijk nog niets gebeurd in de tweede helft. Dus wachten we maar even af.

gelukkig onderschept door een verdediger van Excelsior 31. Zo gaat het spel op het middenveld een beetje heen en weer, zonder dat er spectaculaire dingen gebeuren. En kijken we dus nog steeds in de 48e minuut tegen de 2-2 stand aan.

0: Ja, we gaan gauw naar Bert op de Koerbeeld. Bert, een doelpunt hoor ik.
1: Ja, een doelpunt. Het was 2-0, maar het is nu 2-3. Een doelpunt van Thies Glassen. Een bal die heel raar in de 16 kwam bij Excelsior 31. En zomaar achter de doelman Rijmink verdween in het net. Dat was misschien wel een beetje een ongelukkig doelpunt. Want hij werd volgens mij ook nog van richting veranderd. Maar dat doet er allemaal niets aan af. Het is zo dat Excelsior 31 tegen een achterstand aankijkt. En dat nou zo'n goed begin. Ik heb het al vaker gezegd dat het na 15 minuten 2-0 was. En er was geen vuiltje aan de lucht. Maar nu zijn er hele donkere wolken bij Excelsior 31, want ze staan achter. 2-3.
0: Ja, precies.
1: Allemaal in de 55e minuut.

0: 105.0 Sportflits.
1: Ja, we gaan snel naar Bert. Is het offensief ingezet van Excelsior, Bert?
2: Nee, zeker niet. Sterker nog, de betere kansen waren toch voor AFC. Hoewel nu de bal in de diepte geplaatst wordt. En daar ligt wel snelheid van Excelsior 31. En ja, dat gebeurt nu ook. En nu is er een gele kaart voor een speler van AFC 34 wegens het natrappen. Ja, dat lijkt me volkomen terecht dat dat gebeurt. Maar goed, het meeste gevaar kwam dus van AFC. Zojuist een vrije trap werd in de 16 genomen. En het was Jort Feijen, die maar net, Ties Glas was het, die maar net over het doel kopte van Kevin Rijmink. Daniel Nijhoff, die grijpt in. Die heeft in elk geval twee wissels toegepast. Want Simon Sipperwolde, al zo vaak in de laatste fase van een wedstrijd belangrijk voor Excelsior, die is in de ploeg gekomen. En ook Shaquille Woudstra is in de ploeg gekomen. En zij zijn erin gebracht voor Alex de Jong en Morris de Wilde. Twee spelers die achterin voetballen. Nou, dat kan Woudstra dus ook. Maar Sipperwolde, die gaat de aanval versterken. Met andere woorden, Daniel Nijhoff kiest voor de aanval met twee spitsen. Met Kevin Peppers en Simon Sipperwolde. En dan moet het dus allemaal gebeuren na 64 minuten voetbal. Kijk Excelsior 31 toch nog steeds tegen een 2-3 achterstand aan. Dan de vrije trap wordt ingebracht, maar wordt weggestomd door de keeper. En dan is er een gemusseling in de 16. En dan fluit scheidsrechter Drost voor een overtreding van Excelsior 31. En mag AFC even weer naar de lucht happen. Even tijd nemen. Want dat doen ze wel de laatste paar minuten. Om weer op adem te komen. En zo Excelsior 31 uit hun ritme te halen. Nee, we zitten in de 65ste minuut. Maar ik denk dat het toch nog een aantal vervelende minuten worden voor Excelsior 31. Want AFC hoeft zo nodig niet meer. Ze staan voor en Excelsior moet. Want ze staan achter en zij willen vaart maken. En AFC probeert op allerlei mogelijke manieren de boel te vertragen. Maar goed, de stand in de 66ste minuut. 2 voor Excelsior 31 en 3 voor vierde divisionist AFC 34.
1: En we gaan als volgende samen met jou

0: Sportflits.
1: Ja, gauw naar Bert. Bert, hebben de beide wissels al een impuls gegeven aan de ploeg?
2: Nou, er was zojuist wel een hele goede mogelijkheid voor Excelsior 31. Het was Simon Seppenwolde met een voorzet. Simon Seppenwolde, die dus in de ploeg kwam zojuist. En die als rechtsbuiten is geposteerd, waardoor Kai Wesseling nu op links zijn kunsten mag vertonen. Maar Seppenwolde die gaf een prima voorzet op het hoofd van gelegenheidsaanvoerder Leeflang. Van dichtbij kopte hij precies in de handen van de keeper van AFC. Ja, het tempo wordt een beetje opgeschroefd door Excelsior 31. Maar grote mogelijkheden, behalve dan die kopbal, die zijn er nog niet geweest. Maar goed, we hebben nog bijna 20 minuten te gaan. Kijken wat Excelsior dan nog kan doen. Aan de zeer teleurstellende achterstand van 2-3 na dus die 2-0 voorsprong. Ik herhaal het nog maar eens toen alles in kannen en kruiken leek. Maar zie daar, zo kan het verkeren bij voetballen. Zo sta je maar met 2-3 achter tegen AFC 34 uit Alkmaar. En dat na 73 minuten voetbal.
1: We volgen het met belangstelling hoor.

0: 50 Sportflits.
1: Gaat Excelsior zich nog belonen, Bert?
2: Nou, we zitten in de 80ste minuut en het meeste gevaar kwam toch nog van AFC 34. Want dat sport van een van de voorlaatsen van AFC ging via het hoofd van doelman Rijming op de paal in stuiten. Tot groot geluk van Excelsior 31 weer het veld. En dat was eigenlijk het enige wapenfeit van de laatste minuten. En waarbij je kunt constateren dat AFC 34 toch beter combineert dan het slordige Excelsior 31. Want heel veel ballen komen gewoon niet aan. Ballen die verder naar voren worden geschoten en dan maar hopen op de snelheid van de voorwaartse van Excelsior 31. Maar dat gaat allemaal niet goed. Dat komt allemaal in de voeten terecht van de verdediging van AFC 34. En dus hebben we met zo'n 10 minuten te gaan nog steeds die hatelijke achterstand. Nu is het Simon Zeppenwolder die alleen gaat, maar dat stuit ook weer op de verdediging van AFC. En kunnen die bal weer naar voren brengen? Maar dat gebeurt ook niet helemaal goed. En is het Woutstra die bal op het middenveld aan Wesseling kan geven. Die geeft die bal naar buiten, maar dan is er een passeermogelijkheid van Excelsior. Maar dat mislukt en blijft er niet meer over dan een inworp. Een inworp zo'n 15, 20 meter vanaf de achterlijn van AFC 34. Woutstra die zich daarmee gaat bemoeien. Kijk hoe ver die dan kan gooien. Komt hij in de 16 en zo ja, hoe ver komt hij in de 16? Komt hij voor de goal van AFC? Nee, dat komt hij niet. Maar hij komt terecht bij twee verdedigers van AFC die dan op kunnen ruimen. Via het lichaam van een Excelsior-speler gaat die bal over de achterlijn. En blijft er dus een doeltrap over voor AFC 34. En dat allemaal in minuut 82. Ja, teleurstellend tot nu toe voor wat betreft Excelsior 31. Want die hadden natuurlijk op een veel beter resultaat gehoopt. En dat zakte er ook allemaal zo goed uit na die 2-0 voorsprong. Maar nogmaals, het is 2-3 geworden. En dat is gewoon te wijten aan de verdediging van Excelsior, die een paar keer niet goed ingreep. En vanuit het middenveld ook de voorwaartsen bij Excelsior niet bereikt kunnen worden. En daardoor misschien wel de terechte stand 2-3.
1: Maar we blijven hoop houden, hè?

0: Een grote druk op Excelsior, Bert, om die in elk geval 3-3 te maken, hè?
1: Ja, dat moet gebeuren. Daniel Nijhoop, de trainer van Excelsior 31, heeft ook zijn laatste troef ingezet, namelijk Tom Koelman. Koelman een hele tijd geblesseerd geweest. Ja, Koelman met heel wat lengte. En daar gokte Daniel Nijhoop denk ik ook op. Dat hij nog wat reuring kan brengen in de 16 bij AFC 34. Maar ja, ik zie dat nog niet gebeuren. Nu weer een bal richting de 16. Waar komt hij terecht? Nou, niet bij iemand van Excelsior. Ja, toch wel. Simon Seppenwolde. Nu uitgeweken naar links. Maar die kijkt te lang waar hij die bal kan plaatsen. Nou, dan gebeurt er helemaal niks. En dan gaat die bal zomaar over de achterlijn bij AFC 34. Nee, het is op dit moment kommer en kwel bij Excelsior 31. En een hele slordige fase. Ik heb een aantal wedstrijden dit seizoen nu gezien van Excelsior. Maar zo slordig en ja, zo slordig als de laatste minuten in deze wedstrijd. Nee, heb ik Excelsior 31 niet gezien. Ze spelen niet meer met het hoofd. Misschien nog wel met het hart, maar ja, als je met het hart speelt, dan moet je toch je verstand erbij houden en kijken waar de vrije man staat en niet die ballen maar naar voren pompen, want dan komen ze heel vaak bij de tegenstander terecht. Nee, heel weinig combinaties voorin bij Excelsior 31 en dat is een kooltje aan de hand van AFC 34. We zitten in de 87e minuut en we kijken nog steeds naar die hatelijke 2-3 in het voordeel van AFC 34.

0: Ja, je zei 87 minuten. Is er al blessuretijd bij om te tellen, Bert?
1: Ja, dat denk ik wel. Er komt toch een twijfel, want er zijn natuurlijk ook een paar wissels geweest. Dus daar moet ook gebruik van gemaakt worden. En nu is het AFC 34 dat gebruik maakt van de aanvalsdrang van Excelsior 31. Maar nee, gelukkig, dat loopt op niets uit. En kan Kevin Rijming die bal oppikken. En kan die bal naar voren spelen op het middenveld. Op het middenveld Bouwstra met de bal in de 16. De lange bal in de 16. Maar ook die komt weer niet aan. Die wordt weggekopt door de verdediging. En dan een ferme bal naar voren van AFC 34. Die komt helemaal terecht bij Kevin Rijming, de doelman. En die plaatst de bal in de voeten van de verdediger. En die kijkt of er nog eentje vrij staat. Ja, die staat wel vrij. Hossing, maar die wordt bijna van de bal gezet. Wat zeg ik, helemaal van de bal gezet. Maar dan mag hij toch nog een inworp nemen. Leeflang in balbezit. Komt hij weer hoog in de 16. Ja, net te hoog. Simon Seppenwolde kan er niet bij. En dan is het doelman Sensi die die bal op kan pakken. En die wint natuurlijk weer een aantal seconden voor zijn ploeg. Bal ver naar voren, komt weer in bezit van Excelsior 31. Nou, kijken wat Jesse Keur daarmee doet. Meestal is het een bal in de breedte. Nu dan toch maar naar voren. Dan wordt hij weer in de 16 gepompt. Ja jongens, je kunt het allemaal wel proberen, maar het levert tot nu toe helemaal niks op. Ik denk dat je beter zou kunnen proberen om via een combinatie op het doel te komen. Nu is het de stand er haar die balverlies leidt. En is het toch weer Excelsior wat in balbezit komt. Dat is dan Hosse die niet... Nee, het is niet Hosse, maar het is een andere speler van Excelsior 31 die bal in de 16 komt. Wordt gewoon weer naar voren getrapt door de verdediging. En die komt uiteraard weer terecht bij Kevin Rijming. Terwijl we in de laatste minuut zitten van de officiële speeltijd. Jongen, wat zou dit een domper zijn voor Excelsior 31 als hier wordt verloren van AFC 34. Nou, ook deze bal komt weer niet aan, gaat over de zijlijn via een speler van AFC. Inworp voor Excelsior en dat ongeveer 5 meter vanaf de achterlijn bij AFC 34. Stander H, die gaat die inworp nemen. Die kan ver gooien, dat weten we. Maar kan die ook ver genoeg gooien om de verdediging in verwarring te brengen bij AFC? Nee, dat gebeurt allemaal niet. Die bal wordt weer weggewerkt en dan is het Woutstra die weer uiteraard in de 16 pompt. Maar die doet dat weer niet goed. Die bal die komt weer niet aan en die wordt over het doel gekopt. En dan is het de jeugd van Excelsior die er nog wel in gelooft. Maar ik weet het niet. Kevin Rijming gaat mee. Dat hebben we eerder gezien. Dat de doelman in de slotfase van de wedstrijd een doelpunt via zijn hoofd maakte. Zou dat nu dan ook lukken? Zou dat wonder dan toch gebeuren? Het wonder een Rijming. Staat dat ter hoogte van de penalty-stip? Daar komt hij. Die komt er. Ja, hij gaat erin. Hij gaat erin. Het is 3-3. Vraag me niet wie het deed. Het was geen Rijming, maar dat wordt fantastisch natuurlijk. Ik denk dat het Schrijver was die bal binnenkopte. De laatste man bij Excelsior 31, die heeft wat lengte. En dus gaat hij mee naar voren in de slotfase van de wedstrijd. Als het er echt op aankomt met een hoge bal in de 16. En hij scoort dan de 3-3. Nou, dat wordt dan waarschijnlijk verlengen. Ja, dat is dan toch weer geluk voor Excelsior 31. 3-3 in de slotseconde. Verwarring misschien omdat Rijming meegaat, waardoor Schrijver niet gedekt werd. En daardoor wat vrijheid kreeg en zo die bal binnen kon koppen. Nou nog even koppie erbij houden, Excelsior. En dan kijken hoe dan de verlenging gaat lopen. Maar nogmaals, dan moet je in elk geval zorgen dat je een balbezit komt. Ja, dat komt ook en dan komt die bal ver naar voren. Maar daar staat niemand van Excelsior. Daar staat niemand. En dan kan AFC toch nog weer gaan aanvallen. Maar dat levert ook niet. Of nee, in balbezit. Keur in balbezit. En dan is het Ter Haar halverwege de helft van Excelsior. Met de diepe bal naar Ter Haar. Dat is een waardeloze bal die loslaat. Want die gaat precies in de voeten van het tegenstander. Dan vrije trap. Nee, geen vrije trap, zegt scheidsrechter Drost. Gewoon doorspelen. De bal werd gespeeld en ter hoogte van de 16. Bij Excelsior is de ploeg in balbezit te komen. Lange bal, op wie? Op Holsing, maar die komt er niet aan. Peppels wel. Kan Peppels wat? Ja, een 1-2'tje met de Holsing. Wat doet Peppels? Peppels legt hem breed op Woudstra. Woudstra op de zijlijn zet die bal voor, maar dan wordt die bal weggekopt. Maar komt weer bij Woudstra terecht. Die probeert een speler te passeren. Dat lukt hem dan net niet. En dan is AFC weer in balbezit. Kijken of ze uit de verdediging kunnen komen. Maar ze hebben maar één man voorin. En dat is te weinig. En dan is het Stan ter Haar die bal weer knullig speelt op een medespeler die dan in gevaar wordt gebracht. Maar goed, het loopt allemaal goed af en dan is het Keur. Keur drijft die bal op halverwege de helft van AFC. Zet hem in de 16. Maar die wordt daar weer weggewerkt. Woudstra, dan is het Ter Haar. Ja! Ja! Ja! Hoe is het mogelijk? Stan ter Haar. 4 tegen 3 in de 93e, 94e minuut. Oh, wat een opwinding hier op de Koelveld. Wat een vreugde op de Koelveld. Stan ter Haar. De laatste minuten, de ene foute paas naar de andere. Maar een schot, dat was de doelman Sensi, te machtig. En de bal kan uit de touwen gevist worden. Kijk eens. Een gele kaart, denk ik, nog wel voor de trainer van Excelsior. Want die stuift ook het veld in. Vol vreugde. Jongens. Ja, dit zie je zelden op de velden. 2 goals in een paar minuten in blessuretijd. Nou ja, het geluk van Excelsior 31 kan niet op. Wat is dit een wedstrijd geworden? Wat heeft deze wedstrijd aan de slot gekregen? Ik denk dat ik even naar beneden loop. En als ik beneden ben, dan ga ik straks iemand interviewen. Dus ik ben even weg, maar ik meld mij straks.
0: Een superdolle wedstrijd. Wacht op je, Bert, dat je je meldt.
1: Dat is afgelopen, Ben. Het is afgelopen.
0: Oké. Nou ja, fantastisch. Super wedstrijd.
1: Een vrolijk muziekje opzetten. Dan ga ik naar het veld. En dan ga ik eens kijken of ik Stan ter Haar aan de telefoon kan krijgen. Want ja, die moet zo gelukkig zijn. Na die 4e goal van Excelsior 1.
0: Ja.
1: Die hij dus maken. Diep in blessuretijd. En grote verslagenheid. Bij AFC, terwijl er nu ook een opstootje is bij AFC. Ja, ik weet niet wat het is. Maar goed, wat volgen wij. Nou, ik loop dan maar even door. Ik klets me even door.
0: Ja, dat is goed.
1: Ik zie Stan ter Haar. We hebben natuurlijk die assistent-trainer, Rian Eerting. Die is ook zo gelukkig. Maar Stan ter Haar. Wat maakte die een schitterend doelpunt? En ik heb hem hier bij me. Stan. Ja, er ging het een en ander mis voordat je dat doelpunt maakte.
2: Ja, het doet er niet toe. Die bal zit erin. En we gaan het hoofdtoernooi. Het is het belangrijkste van vandaag. We komen goed tot 2-0 voorsprong. Wat we daarna doen, dat hoort niet bij ons. En als je hem dan zo afmaakt in de laatste minuut, seconde.
1: Stan, die lekker. Ja, ze kunnen Stan ter Haar niet afblijven. Was dit nou je mooiste doelpunt?
2: Niet de mooiste, maar qua sfeer en alles eromheen is het mooi om zo'n goal te maken, absoluut. Zeker.
1: En is het verdiend?
2: Ja, 100%.
1: Oké. Okay. Ik ga naar Daniel Nijhoff. Daniel, jongen, wat moet jij gezweet hebben daar op die stoeltjes daar in de dugout?
3: Nee, ik denk de minste wedstrijd van ons die jij hebt gezien en die ik ook heb gezien. Maar we hebben voor die gezegd, dat maakt geen kloten uit, we moeten door en we zijn door. Maar vraag niet hoe.
1: Oké, dankjewel Daniel Nijhoff. Kort maar krachtig. Het lijkt alsof de ploeg van Daniel naar de F-site gaat, of hoe je dat ook wil noemen, hier bij Excelsior 31. Maar groot gejuich, grote blijdschap. En er is toch nog wat enige opwinding daar onder bij de tribune. Maar goed, één ding is zeker, het is 4-3 geworden met 2 goals in de extra speeltijd. Excelsior bekert verder. En dat was het streven en dat was het doel van vanavond.
0: Een wedstrijd die alles in zich had, hè Bert? Hoogtepunten, dieptepunten, maar uiteindelijk toch een winnaar. Excelsior 31 tegen AFC 34 en stand 4-3. Dus Excelsior gaat door naar de hoofdgroep van de KNVB-beker.
1: Ja, ik heb hier nog even de voorzitter. Misschien dat Harald nog even wat wil zeggen. Harald, dit even vergeten, maar even terug naar de wedstrijd. Ja,
3: Jij hebt hem ook gekneven.
4: Ja, absoluut. Dat is ongelooflijk. Ik bedoel, je staat in 90 minuten bij 2-3 achter. En je gaat nog één keer voor en dan wordt die 3-3. Ja, dan denk je dat en dan ook nog een 4-3 in de blessuretijd. Dus, of de 3-2 dan. Ongelooflijk. Dus,
3: toch verdiend?
4: Nou ja, dat zou ik niet gelijk zeggen. Natuurlijk waren wij wel de voetballende ploeg, maar ja, zij deden het gewoon heel knap. Dus ja, en als je dan blij dat je op verlenging en dan ook nog dit, dus ja, nee, super.
3: En nu wat ontevreden spelers van de AFC?
4: Ja, ik snap wel natuurlijk de frustratie die daar even voor de bot gevierd. Maar goed, het moet niet die dingen kapot worden gemaakt. Dus daar komen we wel uit. En gelukkig volgens mij is het nu rustig en laten we houden. En vooral weer genieten van het resultaat.
3: Nou, dat zijn verstandige woorden van de voorzitter van Excelsior 31. Dus het is hier allemaal toch wel een beetje rustig. Wel veel publiek, maar het loopt allemaal, denk ik, met een sister al. Nou, u hebt het gehoord. Excelsior 31 wint in de slotminuten met 4-3 van AFC 34. En Excelsior bekert verder.
0: Naar het hoofdtoernooi, hè?
5: Met vanavond deze kant. Goed, als je 3-5-0 spot. Zaterdag zijn we helaas niet aanwezig, want het is allemaal ten ons op. Bedankt voor luisteren. Fijne avond.

0: Weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
4: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
3: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben.
1: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijperen in je oren.
1: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.